0: Oostende krijgt een nieuwe verpleegpost om de drukte tijdens de zomer op te vangen. Op de site van de oude Sint-Josefskliniek kunnen inwoners en toeristen terecht voor onder meer wondzorg, bloedafnames, inspuitingen en infusen. Het proefproject is een samenwerking tussen thuisverplegingsgroep Connect en het Wit-Gele Kruis. De verpleegpost werkt op afspraak en is 7/7 open. Inwoners van Bredene die hulp nodig hebben bij het invullen van de belastingaangifte, kunnen daarvoor terecht in het Sociaal Huis van Bredene. Nog de hele maand staan er elke maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9:30 en 11:30 vrijwilligers klaar om gratis te helpen. Een afspraak maken is niet nodig. Bezoekers moeten wel hun identiteitskaart en pincode meebrengen. De aangifte kan zo meteen digitaal worden ingevuld en verstuurd. NSAC uit Oostende breidt zijn internationale aanwezigheid verder uit met de lancering van NSAC Spain, de nieuwe Spaanse afdeling van het bedrijf, gespecialiseerd in private jet en helikopter charterdiensten. Je hoort Erik Vermeers en Abbas Miri.
1: Een van onze activiteiten is dat wij chartervluchten organiseren voor klanten van ons. Dus dat wil zeggen dat mensen bij ons een privéjet of een helikopter kunnen huren. En exact dat gaan we nu in Spanje ook starten. We hebben Dries de Bever bij ons team verwelkomd. En Dries zal NSAC Spain vertegenwoordigen om eigenlijk onze Spaanse cliënteel te helpen bij het organiseren van hun privévluchten. Hoewel het merendeel van ons cliënteel, zeg maar 3/4 van ons cliënteel, zijn wel degelijk ondernemers. Ondernemers die voor hun werk moeten vliegen. En dat is ook de reden waarom onze sector de business aviation noemt.
2: Dan kan vertrekken vanuit Oostende, maar jullie kunnen ook organiseren van overal ter wereld.
1: Zeker en vast. Onze charterdienst is niet locatiegebonden. Enerzijds zijn wij gevestigd op luchthaven Oostende-Brugge, waar onze terminal uiteraard onze thuisbasis is. Anderzijds, wij laten ons cliënteel met onze charterdienst, laten wij ons cliënteel van overal vertrekken of aankomen. En daar hebben we onze aviation advisor Abbas, die eigenlijk de puzzel maakt van, wat is het beste type vliegtuig voor onze klant? Wat is de beste luchthaven om op te landen, te vertrekken? Dus eigenlijk kan elke Belgische luchthaven gebruikt worden. Eigenlijk kan elke luchthaven wereldwijd gebruikt worden.
2: Het is ook zo dat jullie meer luchthavens kunnen gebruiken dan gewone tour operators. Hoe komt dat?
3: Het is te zeggen dat grote airliners kunnen grote luchthavens gebruiken die toegankelijk zijn aan internationaal gebruikt worden in grote steden. Wij hebben toegang tot een grote gamma van regionale luchthavens. In verhouding gezien van de 100% totale luchthavens hier in Europa, zijn hier eigenlijk 30-40% toegankelijk voor grote commerciële airlines, waar dat we dan eigenlijk over 70% toegankelijkheid spreken in ons segment private aviation. Dat wij over meer 40% bereik spreken dan de commerciële luchthavens.
2: Jullie hebben nu een uitbreiding gedaan naar Spanje toe. Staan er nog plannen in die aard op het schema?
1: Ik denk dat we sowieso ambitieus zijn. En we zijn qua activiteit, qua karakter van de bedrijfsactiviteit, is het super internationaal. Dat betekent ook dat we nu met Dries de Bever een opportuniteit hebben om te groeien in Spanje. De juiste persoon, op de juiste moment, op de juiste plaats, de juiste regio Spanje. En ja, we zijn wel degelijk aan het kijken om in andere landen, andere steden, zijn we inderdaad aan het kijken van, of we zijn aan het profileren welke kandidaat vertegenwoordigers dat we hebben, om inderdaad in andere landen eigenlijk ook charter offices te openen.
4: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week. Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
5: Enjoy the 90s. Welcome. Dit is B190s.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het blijft meestal droog vandaag met opklaringen en een graad of 18 hier aan zee. Vanaf morgen wordt het wisselvalliger met geregeld regen of buien. De temperaturen blijven schommelen tussen 16 en 19 graden.
2: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op. Lenen kost ook geld.
3: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte duckrace plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
4: Enjoy the 90s. B1 90s. 90s.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende krijgt een nieuwe verpleegpost om de drukte tijdens de zomer op te vangen. Op de site van de oude Sint-Josefskliniek kunnen inwoners en toeristen terecht voor onder meer wondzorg, bloedafnames, inspuitingen en infusen. Het proefproject is een samenwerking tussen thuisverplegingsgroep Connect en het Wit-Gele Kruis. De verpleegpost werkt op afspraak en is 7/7 open. Op de luchthaven in Oostende is voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig geland. Het was een testvlucht met een toestel dat tot 500 kilometer ver kan vliegen en meer dan 500 kilogram vracht kan vervoeren. Het vliegtuig haalt snelheden tot 280 per uur en is bedoeld voor uitstootarm transport tussen regionale luchthavens, onder meer voor organen en dringende medicijnen. Inwoners van Bredenen die hulp nodig hebben bij het invullen van de belastingaangifte, kunnen daarvoor terecht in het Sociaal Huis van Bredenen. Nog de hele maand staan er elke maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9:30 en 11:30 vrijwilligers klaar om gratis te helpen. Een afspraak maken is niet nodig. Bezoekers moeten wel hun identiteitskaart en pincode meebrengen. De aangifte kan zo meteen digitaal worden ingevuld en verstuurd.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. I lift you up to the highest emotions. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het blijft meestal droog vandaag met opklaringen en een graad of 18 hier aan zee. Vanaf morgen wordt het wisselvalliger met geregeld regen of buien. De temperaturen blijven schommelen tussen 16 en 19 graden.
2: Dit is B190s. B190s. Enjoy the 90s.

0: maken om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
2: Kut of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: B190s. Enjoy the 90s.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: De lokale partij De Omens vraagt dat het dossier rond de spooroverweg in de Stationsstraat in Zandvoorde dringend wordt gedeblokkeerd. Volgens de partij zijn er daar geregeld gevaarlijke situaties waarbij voertuigen op de sporen dreigen vast te staan. De Omens wil dat Oostende, de provincie en Infrabel werk maken van de geplande ondertunneling van de overweg. Intussen vraagt de partij ook tijdelijke maatregelen, zoals extra politiecontroles en camera's. NSAC uit Oostende breidt zijn internationale aanwezigheid verder uit met de lancering van NSAC Spain, de nieuwe Spaanse afdeling van het bedrijf, gespecialiseerd in private jet en helikopter charterdiensten. U hoort Erik Vermeers en Abbas Miri.
1: Een van onze activiteiten is dat wij chartervluchten organiseren voor klanten van ons. Dus dat wil zeggen dat mensen bij ons een privéjet of een helikopter kunnen huren. En exact dat gaan we nu in Spanje ook starten. We hebben Dries de Bever bij ons team verwelkomd. En Dries zal NSAC Spain vertegenwoordigen om eigenlijk onze Spaanse cliënteel te helpen bij het organiseren van hun privévluchten. Hoewel dat merendeel van ons cliënteel, zeg maar 3/4 van ons cliënteel, zijn wel degelijk ondernemers. Ondernemers die voor hun werk moeten vliegen. En dat is ook de reden waarom onze sector de business aviation noemt.
2: Men kan vertrekken vanuit Oostende, maar jullie kunnen ook organiseren van overal ter wereld.
1: Zeker en vast. Onze charterdienst is niet locatiegebonden. Enerzijds zijn wij gevestigd op luchthaven Oostende-Brugge, waar onze terminal uiteraard onze thuisbasis is. Anderzijds, wij laten ons cliënteel met onze charterdienst, laten wij ons cliënteel van overal vertrekken of aankomen. En daar hebben we onze aviation advisor Abbas, die eigenlijk de puzzel maakt van, oké, wat is het beste type vliegtuig voor onze klant? Wat is de beste luchthaven om op te landen, te vertrekken? Dus eigenlijk kan elke Belgische luchthaven gebruikt worden. Eigenlijk kan elke luchthaven wereldwijd gebruikt worden.
2: Het is ook zo dat jullie meer luchthavens kunnen gebruiken dan gewone tour operators. Hoe komt dat?
3: Het is te zeggen dat grote airliners kunnen grote luchthavens gebruiken die toegankelijk zijn en internationaal gebruikt worden in grote steden. Wij hebben toegang tot een grote gamma van regionale luchthavens. In verhouding gezien van de 100% totale luchthavens hier in Europa, zijn hier eigenlijk 30 à 40% toegankelijk voor grote commerciële airlines, waar dat we dan eigenlijk over 70% toegankelijkheid spreken in ons segment, private aviation. Dat we over meer 40% bereik spreken dan de commerciële luchthavens.
2: Jullie hebben nu een uitbreiding gedaan naar Spanje toe. Staan er nog plannen in die aard op het schema?
1: Ik denk dat we sowieso ambitieus zijn. En we zijn qua activiteit, qua karakter van de bedrijfsactiviteit, is het super internationaal. Dat betekent ook dat we nu met Dries de Bever een opportuniteit hebben om te groeien in Spanje. De juiste persoon, op de juiste moment, op de juiste plaats, de juiste regio Spanje. En ja, we zijn wel degelijk aan het kijken om in andere landen, andere steden, zijn we inderdaad aan het kijken van, of we zijn aan het profileren welke kandidaat vertegenwoordigers dat we hebben, om inderdaad in andere landen eigenlijk ook charter offices te openen.
0: In Oostende is pastor Pippe herdacht, precies 100 jaar na zijn overlijden. De priester zette zich eind 19e eeuw in voor de arme visserijgemeenschap en wordt daarom vaak vergeleken met Daans. Hij richtte onder meer een visserijschool op, streed voor betere leefomstandigheden en ging zelfs mee de zee op om de vissers beter te begrijpen. In het Stadsmuseum loopt nog tot november een tentoonstelling over zijn leven en zijn werk.
4: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
5: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
4: Enjoy the 90s. Welcome. Dit is B190s.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende krijgt een nieuwe verpleegpost om de drukte tijdens de zomer op te vangen. Op de site van de oude Sint-Josefskliniek kunnen inwoners en toeristen terecht voor onder meer wondzorg, bloedafnames, inspuitingen en infusen. Het proefproject is een samenwerking tussen thuisverplegingsgroep Connect en het Wit-Gele Kruis. De verpleegpost werkt op afspraak en is 7/7 open. Inwoners van Bredene die hulp nodig hebben bij het invullen van de belastingaangifte, kunnen daarvoor terecht in het Sociaal Huis van Bredene. Nog de hele maand staan er elke maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9:30 en 11:30 vrijwilligers klaar om gratis te helpen. Een afspraak maken is niet nodig. Bezoekers moeten wel hun identiteitskaart en pincode meebrengen. De aangifte kan zo meteen digitaal worden ingevuld en verstuurd. NSAC uit Oostende breidt zijn internationale aanwezigheid verder uit met de lancering van NSAC Spain, de nieuwe Spaanse afdeling van het bedrijf, gespecialiseerd in private jet en helikopter charterdiensten. Je hoort Erik Vermeers en Abbas Miri.
1: Een van onze activiteiten is dat wij chartervluchten organiseren voor klanten van ons. Dus dat wil zeggen dat mensen bij ons een privéjet of een helikopter kunnen huren. En exact dat gaan we nu in Spanje ook starten. We hebben Dries de Bever bij ons team verwelkomd. En Dries zal NSAC Spain vertegenwoordigen om eigenlijk onze Spaanse cliënteel te helpen bij het organiseren van hun privévluchten. Hoewel dat merendeel van ons cliënteel, zeg maar 3/4 van ons cliënteel, zijn wel degelijk ondernemers. Ondernemers die voor hun werk moeten vliegen. En dat is ook de reden waarom onze sector de business aviation noemt.
2: Men kan vertrekken vanuit Oostende, maar jullie kunnen ook organiseren van overal ter wereld.
1: Zeker en vast. Onze charterdienst is niet locatiegebonden. Enerzijds zijn wij gevestigd op luchthaven Oostende-Brugge, waar onze terminal uiteraard onze thuisbasis is. Anderzijds, wij laten ons cliënteel met onze charterdienst, laten wij ons cliënteel van overal vertrekken of aankomen. En daar hebben we onze aviation advisor Abbas, die eigenlijk de puzzel maakt van, wat is het beste type vliegtuig voor onze klant? Wat is de beste luchthaven om op te landen, te vertrekken? Dus eigenlijk kan elke Belgische luchthaven gebruikt worden. Eigenlijk kan elke luchthaven wereldwijd gebruikt worden.
2: Het is ook zo dat jullie meer luchthavens kunnen gebruiken dan gewone tour operators. Hoe komt dat?
3: Het is te zeggen dat grote airliners kunnen grote luchthavens gebruiken die toegankelijk zijn en internationaal gebruikt worden in grote steden. Wij hebben toegang tot een grote gamma van regionale luchthavens. In verhouding gezien van de 100% totale luchthavens hier in Europa, zijn hier eigenlijk 30 à 40% toegankelijk voor grote commerciële airlines, waar dat we dan eigenlijk over 70% toegankelijkheid spreken in ons segment private aviation. Dat wij over meer 40% bereik spreken dan de commerciële luchthavens.
2: Jullie hebben nu een uitbreiding gedaan naar Spanje toe. Staan er nog plannen in die aard op het schema?
1: Ik denk dat we sowieso ambitieus zijn. En we zijn qua activiteit, qua karakter van de bedrijfsactiviteit, is het super internationaal. Dat betekent ook dat we nu met Dries de Bever een opportuniteit hebben om te groeien in Spanje. De juiste persoon, op de juiste moment, op de juiste plaats, de juiste regio Spanje. En ja, we zijn wel degelijk aan het kijken om in andere landen, andere steden, zijn we inderdaad aan het kijken van, of we zijn aan het profileren welke kandidaat vertegenwoordigers dat we hebben, om inderdaad in andere landen eigenlijk ook charter offices te openen.
4: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week. Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
5: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. I lift you up to the highest emotions. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Terzaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Dit is B190s. Enjoy the

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Een op de drie KMO's in ons land vreest voor spanningen op de werkvloer door de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. De Europese richtlijn gaat vandaag in. Daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen, zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben twee grote bezorgdheden, zegt Anneleen Verstraten van SD Works.
5: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
4: Er zijn trouwens maar drie Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Philippe Kloos aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van de incidenten. Zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen gemaakt hebben. De burgemeester wil nu weten of dat klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Na de twijfel bij veel mensen in maart door de spanningen in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd, zegt woordvoerder Piet Meijeren.
6: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last minute maand nu in juni.
4: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa, met de Canarische eilanden op kop. Maar ook Menorca, Costa, Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. De Iraanse nationale voetbalploeg moet zich op het WK aan enkele opvallende regels houden. De selectie verblijft in het noorden van Mexico, maar speelt zijn wedstrijden wel in de VS. En daar mag de ploeg pas op de dag van de wedstrijd binnen en ze moet ook dezelfde dag weer vertrekken. Allemaal door de spanningen tussen Iran en de VS. De Iraanse spelers moesten ook al erg lang wachten op hun visum. De teammanager en de perswoordvoerder kregen er zelfs geen. Iran speelt op het WK tegen onze Rode Duivels. Afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog, maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust, rond 21 graden. Dinsdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
7: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u drie mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
8: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.
9: Escucha el ritmo.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het blijft meestal droog vandaag met opklaringen en een graad of 18 hier aan zee. Vanaf morgen wordt het wisselvalliger met geregeld regen of buien. De temperaturen blijven schommelen tussen 16 en 19 graden.
0: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
2: Never gonna give you up, never gonna let you down.
0: Op de Next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende krijgt een nieuwe verpleegpost om de drukte tijdens de zomer op te vangen. Op de site van de oude Sint-Josefskliniek kunnen inwoners en toeristen terecht voor onder meer wondzorg, bloedafnames, inspuitingen en infusen. Het proefproject is een samenwerking tussen thuisverplegingsgroep Connect en het Wit-Gele Kruis. De verpleegpost werkt op afspraak en is 7/7 open. Op de luchthaven in Oostende is voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig geland. Het was een testvlucht met een toestel dat tot 500 kilometer ver kan vliegen en meer dan 500 kilogram vracht kan vervoeren. Het vliegtuig haalt snelheden tot 280 per uur en is bedoeld voor uitstootarm transport tussen regionale luchthavens, onder meer voor organen en dringende medicijnen. Inwoners van Bredene die hulp nodig hebben bij het invullen van de belastingaangifte, kunnen daarvoor terecht in het Sociaal Huis van Bredene. Nog de hele maand staan er elke maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9:30 en 11:30 vrijwilligers klaar om gratis te helpen. Een afspraak maken is niet nodig. Bezoekers moeten wel hun identiteitskaart en pincode meebrengen. De aangifte kan zo meteen digitaal worden ingevuld en verstuurd.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
4: I lift you up to the highest emotions.
3: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
1: Ik ben bij De Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljair, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn bon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. We.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be. Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is B190s. B190s.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You got to show me. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
2: Enjoy the 90s. B1 90s.

0: Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen. Het
5: zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's.me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer, het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
4: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een record aantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook om dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Pannen.
6: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van kritiek kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
4: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid in Spanje zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudí. En in het wielrennen zijn de renners bezig aan de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné en een soort mini-ronde van Frankrijk. Blikvangers zijn het Franse toptalent Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro. Titelverdediger Tadej Pogacar en Giro-winnaar Jonas Vingegaard zijn er niet bij. Wout van Aert wel. Hij rijdt zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn overwinning in Parijs-Roubaix.
7: Ik verwacht dat het een super zware week gaat zijn. Het is altijd een van de zwaarste koersen van het jaar. Dat wil ook automatisch zeggen dat er niet heel veel kansen zullen zijn voor niet-klimmers. Maar er zijn wel een paar lastigere ritten waar het in de finale vlak is. Dan misschien of in de sprint of vanuit de vlucht wel een kans kan zijn voor mezelf.
4: Het is meteen een pittige etappe met 5 beklimmingen en een aankomst bergop. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden.
8: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
9: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: B190s. Enjoy the 90s.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen. Het
6: zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's.me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer, het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
5: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een record aantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook over dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Panne.
7: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van kritiek kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
5: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudí. Een Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is. Maar wat er precies gebeurd is, zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
8: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
9: Beleef de 80s en 90s dance hits. You've got to show me love. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: Sie laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
4: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en nog eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte duckrace plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
6: Dit is B1 90s. B1 90s. Enjoy the 90s.

0: Nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: lokale partij De Omens vraagt dat het dossier rond de spooroverweg in de Stationsstraat in Zandvoorde dringend wordt gedeblokkeerd. Volgens de partij zijn er daar geregeld gevaarlijke situaties waarbij voertuigen op de sporen dreigen vast te staan. De Omens wil dat Oostende, de provincie en Infrabel werk maken van de geplande ondertunneling van de overweg. Intussen vraagt de partij ook tijdelijke maatregelen, zoals extra politiecontroles en camera's. NSAC uit Oostende breidt zijn internationale aanwezigheid verder uit met de lancering van NSAC Spain, de nieuwe Spaanse afdeling van het bedrijf, gespecialiseerd in private jet en helikopter charterdiensten. Je hoort Erik Vermeers en Abbas Miri.
1: Een van onze activiteiten is dat wij chartervluchten organiseren voor klanten van ons. Dus dat wil zeggen dat mensen bij ons een privéjet of een helikopter kunnen huren. En exact dat gaan we nu in Spanje ook starten. We hebben Dries de Bever bij ons team verwelkomd. En Dries zal NSAC Spain vertegenwoordigen om eigenlijk onze Spaanse cliënteel te helpen bij het organiseren van hun privévluchten. Hoewel dat merendeel van ons cliënteel, zeg maar 3/4 van ons cliënteel, zijn wel degelijk ondernemers. Ondernemers die voor hun werk moeten vliegen. En dat is ook de reden waarom onze sector de business aviation noemt.
2: Men kan vertrekken vanuit Oostende, maar jullie kunnen ook organiseren van overal ter wereld.
1: Zeker en vast. Onze charterdienst is niet locatiegebonden. Enerzijds zijn wij gevestigd op luchthaven Oostende-Brugge, waar onze terminal uiteraard onze thuisbasis is. Anderzijds, wij laten ons cliënteel met onze charterdienst, laten wij ons cliënteel van overal vertrekken of aankomen. En daar hebben we onze aviation advisor Abbas, die eigenlijk de puzzel maakt van, oké, wat is het beste type vliegtuig voor onze klant? Wat is de beste luchthaven om op te landen, te vertrekken? Dus eigenlijk kan elke Belgische luchthaven gebruikt worden. Eigenlijk kan elke luchthaven wereldwijd gebruikt worden.
2: Het is ook zo dat jullie meer luchthavens kunnen gebruiken dan gewone tour operators. Hoe komt dat?
3: Het is te zeggen dat grote airliners kunnen grote luchthavens gebruiken die toegankelijk zijn en internationaal gebruikt worden in grote steden. Wij hebben toegang tot een grote gamma van regionale luchthavens. In verhouding gezien van de 100% totale luchthavens hier in Europa, zijn hier eigenlijk 30 à 40% toegankelijk voor grote commerciële airlines, waar dat we dan eigenlijk over 70% toegankelijkheid spreken in ons segment, private aviation. Dat we over meer 40% bereik spreken dan de commerciële luchthavens.
2: Jullie hebben nu een uitbreiding gedaan naar Spanje toe. Staan er nog plannen in die aard op het schema?
1: Ik denk dat we sowieso ambitieus zijn. En we zijn qua activiteit, qua karakter van de bedrijfsactiviteit, is het super internationaal. Dat betekent ook dat we nu met Dries de Bever een opportuniteit hebben om te groeien in Spanje. De juiste persoon, op de juiste moment, op de juiste plaats, de juiste regio Spanje. En ja, we zijn wel degelijk aan het kijken om in andere landen, andere steden, zijn we inderdaad aan het kijken van, of we zijn aan het profileren welke kandidaat vertegenwoordigers dat we hebben, om inderdaad in andere landen eigenlijk ook charter offices te openen.
0: In Oostende is pastor Pippe herdacht, precies 100 jaar na zijn overlijden. De priester zette zich eind 19e eeuw in voor de arme visserijgemeenschap en wordt daarom vaak vergeleken met Daans. Hij richtte onder meer een visserijschool op, streed voor betere leefomstandigheden en ging zelfs mee de zee op om de vissers beter te begrijpen. In het Stadsmuseum loopt nog tot november een tentoonstelling over zijn leven en zijn werk.
4: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
5: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
4: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Ook vanmiddag droog aan zee met opklaringen en 18 graden. Vanaf morgen dan krijgen we wisselvalliger weer aan zee met geregeld een bui of regen. De maxima blijven hangen rond 16 tot 19 graden hier aan zee.
2: Dit is B190s. Enjoy the 90s.

0: De Weertsport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
1: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
0: Kom vandaag langs bij De Weertsport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden en onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: luchthaven in Oostende is voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig geland. Het was een testvlucht met een toestel dat tot 500 kilometer ver kan vliegen en meer dan 500 kilogram vracht kan vervoeren. Het vliegtuig haalt snelheden tot 280 per uur en is bedoeld voor uitstootarm transport tussen regionale luchthavens, onder meer voor organen en dringende medicijnen. De lokale partij De O-Mens vraagt dat het dossier rond de spooroverweg in de Stationsstraat in Zandvoorde dringend wordt gedeblokkeerd. Volgens de partij zijn er daar geregeld gevaarlijke situaties waarbij voertuigen op de sporen dreigen vast te staan. De O-Mens wil dat Oostende, de provincie en Infrabel werk maken van de geplande ondertunneling van de overweg. Intussen vraagt de partij ook tijdelijke maatregelen, zoals extra politiecontroles en camera's. In Oostende is pastor Pippe herdacht, precies 100 jaar na zijn overlijden. De priester zette zich eind 19e eeuw in voor de arme visserijgemeenschap en wordt daarom vaak vergeleken met Daans. Hij richtte onder meer een visserijschool op, streed voor betere leefomstandigheden en ging zelfs mee de zee op om de vissers beter te begrijpen. In het Stadsmuseum loopt nog tot november een tentoonstelling over zijn leven en zijn werk.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
4: Never gonna give you up, never gonna let you down.
3: Op de next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in pay.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Ook vanmiddag droog aan zee met opklaringen en 18 graden. Vanaf morgen dan krijgen we wisselvalliger weer aan zee met geregeld een bui of regen. De maxima blijven hangen rond 16 tot 19 graden hier aan zee.
2: Enjoy the 90s. B190s. 90s.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: B190s. Enjoy the 90s.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen. Het
6: zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's Me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer, het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
5: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een record aantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook over dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Panne.
7: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zal op alles wel iets van krediet kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
5: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudí. Een Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is. Maar wat er precies gebeurd is, zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
8: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
9: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Ook vanmiddag droog aan zee met opklaringen en 18 graden. Vanaf morgen dan krijgen we wisselvalliger weer aan zee met geregeld een bui of regen. De maxima blijven hangen rond 16 tot 19 graden hier aan zee.
2: Dit is B190s. Enjoy the 90s.

Vandaag op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen.

0: zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende krijgt een nieuwe verpleegpost om de drukte tijdens de zomer op te vangen. Op de site van de oude Sint-Josefskliniek kunnen inwoners en toeristen terecht voor onder meer wondzorg, bloedafnames, inspuitingen en infusen. Het proefproject is een samenwerking tussen thuisverplegingsgroep Connect en het Wit-Gele Kruis. De verpleegpost werkt op afspraak en is 7 op 7 open. Op de luchthaven in Oostende is voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig geland. Het was een testvlucht met een toestel dat tot 500 kilometer ver kan vliegen en meer dan 500 kilogram vracht kan vervoeren. Het vliegtuig haalt snelheden tot 280 per uur en is bedoeld voor uitstootarm transport tussen regionale luchthavens, onder meer voor organen en dringende medicijnen. Inwoners van Bredene die hulp nodig hebben bij het invullen van de belastingaangifte, kunnen daarvoor terecht in het Sociaal Huis van Bredene. Nog de hele maand staan er elke maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9:30 en 11:30 vrijwilligers klaar om gratis te helpen. Een afspraak maken is niet nodig. Bezoekers moeten wel hun identiteitskaart en pincode meebrengen. De aangifte kan zo meteen digitaal worden ingevuld en verstuurd.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Dit is B190s. B190s. Enjoy the 90s.

0: Sie letzte Abruf vor Passagiersrichtung Stockdeals bei Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
4: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Terzaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Hoeveel precies, dat wil het parket niet zeggen. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog steeds spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
1: De politie was onmiddellijk ter plaatse en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben ook de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via A- en B-camera's. Hopelijk heeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
0: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. Het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft zijn dreigingsniveau opgetrokken tot het hoogste niveau. Dat berichten Amerikaanse media. Aanleiding zou een poging zijn van Israël om gevoelige informatie te krijgen. Professor internationale politiek David Kriekemans.
2: Ik denk dat het vooral echt gericht is op wat is de Amerikaanse positie in de oorlog in Iran en Israël in Libanon. Zelfs als de Israëlische regering daar 1 of 2 uur wint, kan dat al strategisch belangrijk zijn, omdat Netanyahu dan een telefoontje kan plegen naar Donald Trump of een of ander gebaar.
0: De VS en Israël zijn eigenlijk bondgenoten in deze oorlog in het Midden-Oosten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil de chatbot grondig hervormen. Het wil er naar eigen zeggen een super-app van maken, waar ook programmeertools en beursexpertise in verwerkt zitten. Dat schrijft de Financial Times. Zo zou de app bijvoorbeeld voor jou meteen een reis kunnen boeken of je agenda kunnen organiseren. De aanpassingen zouden ergens de komende weken worden doorgevoerd. In Florence, in het zuiden van Frankrijk, hebben duizenden mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Wolken en opklaringen de rest van de avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
3: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
4: Beleef de 80s en 90s dance hits. You've got to show me love. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player. Enjoy the 90s. Welcome. Dit is B1 90s.